0: Radio. RBS Nieuws.
1: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk, zegt hij, na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
2: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
1: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
3: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker één dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij, na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
6: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
5: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

liefdesliedje van G. Vincent. Dat kan altijd deugd doen om de maandag te beginnen. Het is iets na 7:00. Een hele goede morgen van harte. Welkom in de ochtendshow. G. Vincent Edwards met Love Hit Me. En van deze gaan we naar Kim Wilde. Een hele goede morgen van harte. Welkom.

Wild, You Keep Me Hanging On, gevolgd door René Froger met Just Say Hello. In 1986 scoorde de Camulaats met Don't Leave Me This Way, komt er straks aan, naar deze van Kana.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Iets over 7:30, je hoort de Black Eyed Peas met Pump It Up. Gaan even kijken welk weer het wordt vandaag. Vandaag begint de dag droog en gedeeltelijk bewolkt. En in de loop van de dag wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. En trekt in de namiddag een storing van het land in, vanaf het westen met periode van regen of stevige buien met kans op onweer. Dus die wisselvalligheid zit er nog altijd goed in. En dat zal de rest van de week ook zo blijven, denk ik. Maxima zo'n 20 à 22 graden. Dus het wordt alvast een beetje warmer. Dit is Therapy met Diane.

0: de juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen.

de ketchup-song was dat. We gaan even kijken wat er zo te doen is. Zo kan je bijvoorbeeld in de monden terecht als je meer info wil weten over goed wonen als je ouder wordt. Want thuis blijven wonen, ja, zolang het kan, dat willen we allemaal. Maar als je gezondheid verandert of je woning niet meer aangepast is aan al je noden als je ouder wordt, ja, dan wordt het een probleem. Veel mensen stellen zich dan de vraag van, ja, oké, terwijl op tijd nadenken net meer comfort en gemoedsrust kan bieden. Hoe dat allemaal in elkaar zit, wat je allemaal moet doen als je zo ver bent of als je die richting uitgaat of misschien wel iemand kent die noden heeft, dan kan je daar voor vandaag terecht. Het is de middag om 2:00 in onze Lieve Vrouwenkerkplein nummer 8 in

jaar geleden vierden ze hun 25e verjaardag. Cat Verdi waren dat met Diep. We gaan richting 8 uur. Tijd voor het nieuws met Jeroen Verkruijsen. En na het nieuws ben ik er terug met het tweede gedeelte van deze ochtendshow. Tot zo, dit is nog Billy Idol.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk, zegt hij, na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
2: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
1: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
3: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Zo, het nieuws hebben we gehad. Misschien wel een nieuwe tas koffie die voor je klaar staat. Of misschien ben je nog onderweg naar het werk. Of ervaar dan ook een hele goede morgen. Van harte welkom in de ochtendshow. Je hoort de Sutherland Brothers and Griffin met Arms of Mary. Tot en met 9 uur, Hits & Classics. Ik heb ze meegebracht, de leuke platen. Ze komen er allemaal aan, speciaal voor jou.

All My Life. Het was de hit van Casey en Jojo. Nog heel veel leuke platen komen eraan. Zo kan ik je toch al verklappen dat bijvoorbeeld Peter Cetera hier klaar staat. En onze radioklassieker Freddy Fender is. Maar deze, die kan ook tellen. En dansen. Hier is Sabine Tiels.

0: Fietsotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenter LDS.be.

Taylor Swift kwam begin vorig jaar aandraven met deze Open Light. Een heerlijk nummer over nachten die zwaar regen. En over hoe iemand je leven weer kan laten oplichten. Open Light. Dit is David Guetta en Sam Martin. Dan weet je hoe laat het is, hè? Tijd voor een feestje.

was aan de Sun. Maar op die zon moeten we nog een beetje wachten. David Guetta en Sam Martin waren dat. 8 juni is het vandaag en er is opnieuw iemand jarig. Dat is niet van de minste. De frontman van Simply Red is jarig. Geboren op 8 juni 1960. 66 jaar, 66 kaarsen en een hele grote vette taart. Voor niemand minder dan Mick Hucknall. Mick, als je luistert, happy.

1960 Manchester. Toen werd deze Mick Ucknall van Simply Red geboren. En ondertussen bestaat de band al 40 jaar dit jaar, zeg. Wat straf, hè. Heerlijk nummer. Something Got Me Started. Straks onze radioclassieker Freddy Fender met Wasted Days and Wasted Nights. Maar eerst The Glory of Love. Hier is Peter Cetera.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel,

en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Think.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 9 uur is er misviering. En de Flying Doctors die zijn er om 10 uur en ook nog een keer om 5 voor 5. Het tweede seizoen van The Bridge is er om 10 voor 11. En Sterrenwensochtend is er om 5 voor 12. Clips à la carte zijn er ook deze middag om 5 over 12. En André Rieu op zijn best is er om 1:30. Yesterday met Johan Persijn is er om 5 voor 2:30. En daar is Een mens verdronken is er om 2 uur. De klucht van de brave moordenaar, dat is een film, is er om 3 uur. En Retro Eclipse met de pre-metro Antwerpen is er om 4:30. Sterrenmensavond is er om 5:45. En De Dingen des Levens met aflevering 14.249, dat is er om 5:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9.458 is er om 6:55. Paaseiland is er om 6:55. Fribourg is er vanavond om 7:55. En Breedbeeld Close-up deel 4 is er om 7:55 vanavond.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

dateert ook al uit 2004, het nummer van de Belgisch-Congolese artiesten Lekkie. Caroline Kamusi heet ze eigenlijk. En met deze Latin Lover leerden we haar allemaal kennen. Het is een nummer dat eigenlijk in de verschillende versies uitkwam. Maar je hoorde de radioversie. 3 minuten 34 voor de kenners. Dit zijn Steps.

Voilà, zie, het is bijna 9 uur. Tijd voor kampvuur als het van steps afhangt. En tijd voor de radiostudio te verlaten als het van mij afhangt. Ik ga plaatsmaken voor de collega's. Straks tijd voor regionaal nieuws. En daarna nog heel veel fijne muziek. En topcollega's, blijf dus luisteren. Wat mij betreft, tot vanavond in Sidetrack. Of tot morgen vroeg, 7 uur. Hier

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Het is maandag, we zijn 8 juni. Van harte welkom bij RBS. De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdag een gerichte verkeerscontrole gehouden op fietsers, bromfietsers en gebruikers van elektrische steps. De actie maakte deel uit van de nationale campagne Two Wheels. Tijdens controles in onder meer de Breedstraat, Oosterlaan, Parklaan en op de Grote Markt werden 25 fietsers betrapt die tegen de rijrichting reden. Zowel minderjarigen als volwassenen kregen daarvoor een procesverbaal. Daarnaast werden 4 jongeren beboet omdat ze te jong waren om met een elektrische step te rijden. Ook gsm-gebruik tijdens het fietsen werd vastgesteld. 4 fietsers kregen daarvoor een boete. Verder trof de politie een bromfietser aan die zonder verzekering en zonder inschrijving reed. 1 bestuurder bleek bovendien niet over een geldig rijbewijs te beschikken. Met de actie wil de politie de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers verhogen en gevaarlijk gedrag in het verkeer aanpakken. In Oudegem zijn de werken gestart voor een nieuwe kilometer fietssnelweg langs de oude spoorwegbedding. Het nieuwe traject loopt van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De aanleg is een eerste stap in de verdere uitbouw van een fietssnelweg tussen Sint-Gillis en Aalst. Die verbinding moet op termijn fietsers een veilig en vlot alternatief bieden langs de voormalige spoorlijn. De werken zouden tegen september afgerond moeten zijn. Daarna wordt er verder gekeken naar de volgende fase van het grotere fietssnelwegtraject. In de Stokstraat in Zeelen staan de komende weken ingrijpende werken op de planning die tijdelijk voor verkeershinder zullen zorgen. De straat wordt volledig afgesloten tussen de Eikenlaan en de Driestraat in het kader van rioleringswerken voor een nieuw woonproject. Die werken lopen in 2 fasen, vanaf vandaag tot 10 juli en in een tweede fase vanaf 3 tot en met 31 augustus. Tijdens dezelfde periode voeren Fluvius en Fiberklaar ook nutswerken uit. Door die te bundelen wil de gemeente vermijden dat de straat later opnieuw moet worden opengebroken. Voor bewoners blijft hun woning bereikbaar, maar doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Eikenlaan en de Olmenlaan. En in de Buntwegel in Hamme is een nieuwe wandelbrug geplaatst over 2 vijvers, zodat wandelaars en fietsers het traject voortaan vlot kunnen blijven volgen, ook bij wateroverlast. Het pad stond in het verleden regelmatig onder water, waardoor de doorgang in de winter vaak onderbroken werd. Met de nieuwe brug is dat probleem nu opgelost. De realisatie kwam er op vraag van de wijkraad Heilige Familie in samenwerking met de gemeentelijke diensten. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Als je digitale vragen of problemen hebt, kan je terecht in de bibliotheek van Zeelen. Je kan best je eigen toestel meebrengen, eventueel met je EID en pincode. De toegang is gratis, maar je moet op voorhand reserveren. Je kan terecht op volgende data. 8 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei en 4 en 18 juni. Deze sessies gaan steeds door van 14 uur tot 16 uur in de bovenzaal van de BIEB. Deze is gelegen aan de Lokerumbaan 41 te Zeelen. Reserveren kan via het nummer 052 45 90 03 of via e-mail.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: String.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen, voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
7: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wasso-matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Big in Japan. En dat gaat niet over beroemd worden in Japan, maar wel eerder van als niemand je thuis kent, kan je altijd zeggen dat je ergens anders wel een grote ster bent. Duidelijke misleiding dus van de zanger. Alphaville was dat met Big in Japan.

De dames van de Spice Girls waren dat uit 1996 met Wannabe op deze maandagochtend. We zijn 8 juni. Een heel goede morgen. 2 uur lang alweer al die classics en hits met onder andere de Backstreet Boys en de nieuwste van Bart Peters. Maar eerst nu Nick Kamen. I Promised Myself.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

vader en zijn geluk, ja, dat verwerkt hij dan meteen ook in een lied. Heel typische Bart Peijders was dat. Een ode aan zijn eerste kleindochter, de bevalligste.

groep de Spice Girls. Ja, daar kunnen die jongens natuurlijk niet achterblijven. Dat waren de Backstreet Boys uit 99 met Larger Than Life. We gaan richting jaren 70 zo dadelijk met een radioklassieker van Donna Summer, Love's Unkind, en muziek van Imagination met Body Talk. Maar eerst Lilian Saint-Pierre is dit, Soldiers of Love.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Wanna van Bob Sinclair, featuring Shaggy was dat nog. En zo gaan we richting 11 uur. Ik heb wat nieuwtjes uit de regio voor jou. En tot die tijd nog dit nummer van vorig jaar. Dit is Max Tyler, Need You Tonight.

0: DBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
3: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Het is maandag, we zijn 8 juni. Van harte welkom bij RBS. De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdag een gerichte verkeerscontrole gehouden op fietsers, bromfietsers en gebruikers van elektrische steps. De actie maakte deel uit van de nationale campagne Two Wheels. Tijdens controles in onder meer de Breedstraat, Oosterlaan, Parklaan en op de Grote Markt werden 25 fietsers betrapt die tegen de rijrichting reden. Zowel minderjarigen als volwassenen kregen daarvoor een procesverbaal. Daarnaast werden 4 jongeren beboet omdat ze te jong waren om met een elektrische step te rijden. Ook gsm-gebruik tijdens het fietsen werd vastgesteld. 4 fietsers kregen daarvoor een boete. Verder trof de politie een bromfietser aan die zonder verzekering en zonder inschrijving reed. 1 bestuurder bleek bovendien niet over een geldig rijbewijs te beschikken. Met de actie wil de politie de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers verhogen en gevaarlijk gedrag in het verkeer aanpakken. In Oudegem zijn de werken gestart voor een nieuwe kilometer fietssnelweg langs de oude spoorwegbedding. Het nieuwe traject loopt van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De aanleg is een eerste stap in de verdere uitbouw van een fietssnelweg tussen Sint-Gillis en Aalst. Die verbinding moet op termijn fietsers een veilig en vlot alternatief bieden langs de voormalige spoorlijn. De werken zouden tegen september afgerond moeten zijn. Daarna wordt er verder gekeken naar de volgende fase van het grotere fietssnelwegtraject. In de Stokstraat in Zeelen staan de komende weken ingrijpende werken op de planning die tijdelijk voor verkeershinder zullen zorgen. De straat wordt volledig afgesloten tussen de Eikenlaan en de Driestraat in het kader van rioleringswerken voor een nieuw woonproject. Die werken lopen in 2 fasen, vanaf vandaag tot 10 juli en in een tweede fase vanaf 3 tot en met 31 augustus. Tijdens dezelfde periode voeren Fluvius en Fiberklaar ook nutswerken uit. Door die te bundelen wil de gemeente vermijden dat de straat later opnieuw moet worden opengebroken. Voor bewoners blijft hun woning bereikbaar, maar doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Eikenlaan en de Olmenlaan. En in de Buntwegel in Hamme is een nieuwe wandelbrug geplaatst over 2 vijvers, zodat wandelaars en fietsers het traject voortaan vlot kunnen blijven volgen, ook bij wateroverlast. Het pad stond in het verleden regelmatig onder water, waardoor de doorgang in de winter vaak onderbroken werd. Met de nieuwe brug is dat probleem nu opgelost. De realisatie kwam er op vraag van de wijkraad Heilige Familie in samenwerking met de gemeentelijke diensten. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: een wereldhit in 1969 met Venus. Heel wat mensen dachten trouwens ook dat dat een eendagsvlieg zou zijn. Maar ja, er kwam een opvolger, deze, en dat werd meteen ook een grote hit. Haalde onder meer de top in Nederland, maar ook bij ons. Dat was Shocking Blue met Mighty Jew.
1: De grootste hits, je hoort ze hier met Guy de Prater.

de liefhebbers van de reggae-muziek en meteen een bijzonder verhaal toch wel. There's a rat in me kitchen. En dat was UB40. We doen er nog eens drie op een rij. Madonna met Sorry. CNC Music Factory met Deeper Love. Maar eerst dit nummer uit de jaren 70. Dit zijn de Tramps. En Love.

0: prijsvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, warme snacks.

0: Totalshop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
0: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

begon allemaal toen ze nog een tiener was. Ze werd al heel jong bekend bij ons in Vlaanderen, weet je nog, met Heel Lekker Beest. Isabelle A was dat met de nieuwste Smeek Maar Niet Om Mij. De boysband Take That staat op onze playlist zo dadelijk met Pray. Maar eerst Nelson. Dit is She's Gone.

Take That. Ja, bekend als een vrolijke boysband met dansbare popmuziek. En dit nummer zorgde toch wel voor een belangrijk keerpunt voor de groep. Een wat rijpere muziek, soulvolle muziek trouwens ook. Dit nummer, Take That, was dat met Pray. Queen en David Bowie doken samen de studio in 1981. Dit is Under Pressure.

0: de juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website.

De Rolling Stones, die ook niet bij de pakken blijven zitten, want met dit nummer laten ze nog maar eens zien dat ze nog altijd doorgaan met het maken van nieuwe muziek. Dat was de nieuwe single. De Rolling Stones met In the Stars.

Sometimes van Erasure. En daarvoor ook nog meer met dit Brooks met Bitch. We gaan richting 12 uur, einde van ons programma. 2 uur lang al die grote classics en hits hier bij RBS. Morgen om 10 uur zit ik terug op deze stoel. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek. En om 1 uur is er collega Dominique Wouwmans. Tot morgen.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws. Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
0: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
0: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
0: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aast.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is maandag, we zijn 8 juni. Van harte welkom bij RBS. De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdag een gerichte verkeerscontrole gehouden op fietsers, bromfietsers en gebruikers van elektrische steps. De actie maakte deel uit van de nationale campagne Two Wheels. Tijdens controles in onder meer de Breedstraat, Oosterlaan, Parklaan en op de Grote Markt werden 25 fietsers betrapt die tegen de rijrichting reden. Zowel minderjarigen als volwassenen kregen daarvoor een procesverbaal. Daarnaast werden 4 jongeren beboet omdat ze te jong waren om met een elektrische step te rijden. Ook gsm-gebruik tijdens het fietsen werd vastgesteld. 4 fietsers kregen daarvoor een boete. Verder trof de politie een bromfietser aan die zonder verzekering en zonder inschrijving reed. 1 bestuurder bleek bovendien niet over een geldig rijbewijs te beschikken. Met de actie wil de politie de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers verhogen en gevaarlijk gedrag in het verkeer aanpakken. In Oudegem zijn de werken gestart voor een nieuwe kilometer fietssnelweg langs de oude spoorwegbedding. Het nieuwe traject loopt van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De aanleg is een eerste stap in de verdere uitbouw van een fietssnelweg tussen Sint-Gillis en Aalst. Die verbinding moet op termijn fietsers een veilig en vlot alternatief bieden langs de voormalige spoorlijn. De werken zouden tegen september afgerond moeten zijn. Daarna wordt er verder gekeken naar de volgende fase van het grotere fietssnelwegtraject. In de Stokstraat in Zeelen staan de komende weken ingrijpende werken op de planning die tijdelijk voor verkeershinder zullen zorgen. De straat wordt volledig afgesloten tussen de Eikenlaan en de Driestraat in het kader van rioleringswerken voor een nieuw woonproject. Die werken lopen in 2 fasen, vanaf vandaag tot 10 juli en in een tweede fase vanaf 3 tot en met 31 augustus. Tijdens dezelfde periode voeren Fluvius en Fiberklaar ook nutswerken uit. Door die te bundelen wil de gemeente vermijden dat de straat later opnieuw moet worden opengebroken. Voor bewoners blijft hun woning bereikbaar, maar doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Eikenlaan en de Olmenlaan. En in de Buntwegel in Hamme is een nieuwe wandelbrug geplaatst over 2 vijvers, zodat wandelaars en fietsers het traject voortaan vlot kunnen blijven volgen, ook bij wateroverlast. Het pad stond in het verleden regelmatig onder water, waardoor de doorgang in de winter vaak onderbroken werd. Met de nieuwe brug is dat probleem nu opgelost. De realisatie kwam er op vraag van de wijkraad Heilige Familie in samenwerking met de gemeentelijke diensten. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
5: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-dag.

Zo nu en dan kan een goed gesprek veel positiefs opleveren. Dit was L. Hudson en One Way met Let's Talk. Fijne maandag allemaal. Tof dat u luistert naar RBS Radio. Met nu Robert Palmer, Looking for Clues. Straks komt er nog Jay-Z met Hard Knock World. En zo gaan we verder op deze muzieksnelweg. Op deze

Dat was een nummer van Jay-Z. Nu tijd voor drie platen op een rij. Axel en Ingrosso met More Than You Know. Daarvoor plaatsen we Udo met Winter in July. Dat kan allemaal. Maar eerst deze van Genesis. Jesus, He Knows Me.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

sommige mensen zijn zo gewoon de ogen sluiten voor de realiteit. Maar dat laat ik dan voor hun rekening. Go West was dat met We Close Our Eyes. Voor dit nummer misschien van Clouseau geniet maar van Daar Gaat Ze.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

beetje controverse over geweest over de persoon van Lizzo, maar ze maakt wel fijne muziek. Don't Make Me Love. Nu over naar Diana King met Shy Guy.

moet niet onderdoen voor hedendaagse muziek. Dit nummer Shy Guy van Diana King. Deze draait ook al heel lang mee op de radio. Vaak met Dancing Tonight Away.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 2 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
3: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Misschien een kleine herinnering aan wat zondag, aanstaande zondag gaat komen. Vaderdag namelijk. Dat was Father and Son, een nummer van Boyzone. Tja, het wereldkampioenschap voetbal komt eraan. Go West, dat zongen de Pet Shop Boys ook al. We gaan die plaats zometeen volledig draaien. Ook nog Taylor Swift komt langs met Lover. En

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Hou je van klassiek?
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale

zeer herkenbaar muziekje van Kay Styles, die de serie Prison Break gevolgd hebben. Zo, ik ben op zoek naar iemand die haar keel wijd open kan zetten.

Leuke funky muziek op uw radio van Jocelyn Brown. Dat was Somebody Else's Guy. En dat was een nummer van Luna.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16.

0: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
1: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
0: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
1: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

De pianist kon helemaal losgaan op dit nummer van Freddie Mercury. Dat was Living on My Own. En Lee komt eraan met Two Times. En eerst deze van Redbox for America. Zo, tijd voor mij om te gaan op deze maandag. Morgen ben ik er terug tussen 1 en 3. Straks Christophe Henjonk om 4 uur.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: RBS Nieuws.
5: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cash geld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond 00:00 onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Peter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond middernacht onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

waren razend populair in de jaren 80. Hadden enkele hits te pakken, waaronder dit hier, Sarah uit het midden van de jaren 80 van Starship op deze maandag de 8e juni. Welkom alweer in de nieuwe avondspits hier bij RBS Radio. Dat is bij mij tot 6 uur. En dat betekent heel veel mooie muziek, heel weinig bla bla. En vooral genieten, zoals van dit hier, van Shirley Bassey. Here is Something.

1969, The Beatles en Get Back. Zometeen Silk City, Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson. Dat is een hele hoop samen op één plaats. Electricity komt eraan.

zondag 5 juli is er een auto-meeting All American Cars plus All Oldtimer Show. Je vindt er alle Amerikaanse wagens, oud en nieuw, alle merken oldtimers en exclusieve wagens. Deze gaat door op het Reinhardveld, Donezerenstraat 18 Tolo Christi van 10 uur tot 6 uur 's avonds.

0: Vincent Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos, enjoy your break.

Company, The End of Rock Your World. De begin van de jaren 80. Pink erachteraan met Fucking Perfect. Excuseer mijn formataal gebruik, maar nu kon ik even niet anders. Dat is ook weer van een jaar of 15 geleden. Zometeen Marissa Turner, People to People. Dat is uit het einde van de jaren 90. Maar eerst Jordan Sparks en Chris Brown. Hier is No Air.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

22 jaar geleden stond ze te huppelen op het podium toen dit net uitkwam. Natalia en Rising hier bij ons bij RWS Radio. Waar we zometeen even serieus doen. Met andere woorden, het regionaal nieuws komt eraan. Tot die tijd onder meer Milking. Tot zo.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is maandag, we zijn 8 juni. Van harte welkom bij RBS. De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdag een gerichte verkeerscontrole gehouden op fietsers, bromfietsers en gebruikers van elektrische steps. De actie maakte deel uit van de nationale campagne Two Wheels. Tijdens controles in onder meer de Breedstraat, Oosterlaan, Parklaan en op de Grote Markt werden 25 fietsers betrapt die tegen de rijrichting reden. Zowel minderjarigen als volwassenen kregen daarvoor een procesverbaal. Daarnaast werden 4 jongeren beboet omdat ze te jong waren om met een elektrische step te rijden. Ook gsm-gebruik tijdens het fietsen werd vastgesteld. 4 fietsers kregen daarvoor een boete. Verder trof de politie een bromfietser aan die zonder verzekering en zonder inschrijving reed. 1 bestuurder bleek bovendien niet over een geldig rijbewijs te beschikken. Met de actie wil de politie de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers verhogen en gevaarlijk gedrag in het verkeer aanpakken. In Oudegem zijn de werken gestart voor een nieuwe kilometer fietssnelweg langs de oude spoorwegbedding. Het nieuwe traject loopt van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De aanleg is een eerste stap in de verdere uitbouw van een fietssnelweg tussen Sint-Gillis en Aalst. Die verbinding moet op termijn fietsers een veilig en vlot alternatief bieden langs de voormalige spoorlijn. De werken zouden tegen september afgerond moeten zijn. Daarna wordt er verder gekeken naar de volgende fase van het grote fietssnelwegtraject. In de Stokstraat in Zeelen staan de komende weken ingrijpende werken op de planning die tijdelijk voor verkeershinder zullen zorgen. De straat wordt volledig afgesloten tussen de Eikenlaan en de Driestraat in het kader van rioleringswerken voor een nieuw woonproject. Die werken lopen in 2 fasen, vanaf vandaag tot 10 juli en in een tweede fase vanaf 3 tot en met 31 augustus. Tijdens dezelfde periode voeren Fluvius en Fiberklaar ook nutswerken uit. Door die te bundelen wil de gemeente vermijden dat de straat later opnieuw moet worden opengebroken. Voor bewoners blijft hun woning bereikbaar, maar doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Eikenlaan en de Olmenlaan. En in de Buntwegel in Hamme is een nieuwe wandelbrug geplaatst over 2 vijvers, zodat wandelaars en fietsers het traject voortaan vlot kunnen blijven volgen, ook bij wateroverlast. Het pad stond in het verleden regelmatig onder water, waardoor de doorgang in de winter vaak onderbroken werd. Met de nieuwe brug is dat probleem nu opgelost. De realisatie kwam er op vraag van de wijkraad Heilige Familie in samenwerking met de gemeentelijke diensten. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: twee grote namen uit de muziekwereld op één plaat geberst. Met andere woorden, kan gewoon niet mislopen. Zoals dit hier uit begin jaren 80. Ebony en Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder. Maandag vandaag, 8 juni. Welkom in het tweede gedeelte van de avondspit.
1: Christophe Hennion.
0: Tot 6 uur bij mij, nu op met Cat Stevens.

0: Cupid heeft al veel mooie dingen gedaan, ook voor veel miserie gezorgd. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Sam Cooke was dit uit het begin van de jaren 60. Zometeen, Louis Fonsi en Demi Lovato komt eraan na Madonna.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntende

Een mooi yeah op je radio. Week in the Presence of Beauty. Pracht van een nummer uit het midden van de jaren 80. En Dila erachteraan. Dernier Dans. Van een jaar of 12 geleden. De Kreuners. Zometeen met een van hun vele klassiekers. Maar eerst terug naar de zomer van 2004 met Aventura.

0: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Japan, een jaar of 23 geleden. En misschien is ze nog altijd aan het vechten, je weet nooit. Zometeen veel plezier met de Wies op je radio. Die begint eraan om 6 uur. Tot die tijd onder meer dit hier van London Beat. Uit het begin van de jaren 90. You bring on the sun. Doen vooral. Tot morgen.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond middernacht onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Mama Sjasje, het is uit. Het is over. De Facebook-vers, de sleutel om spanning het hoofd te bieden, is rust vinden in het vertrouwen dat het zomaar weer kan omslaan. Go!

0: Callcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

wanneer ik vertel dat dit een Motown-productie is van Barry Gordy. The Contours, 1962, Do You Love Me? Kwam weer in de belangstelling in 1987 dankzij de film Dirty Dancing. Dit zijn Bob en Earl die ons adviseren om te bewegen met onze ledematen van links naar rechts op hun hart.

0: Een intussen always evergreen, maar op 8 juni 1968 nummer 1 in de hitlijsten. Gary Puckett en de Union Gap, Young Girl.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Zes in het verleden, de Radio Veronica alarmschijf die ze koos op 8 juni 1974. The Stylistics. You make me feel brand new.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 78.

0: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
1: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
0: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
1: Bike Parts. We make you ride. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: kreuners. Bij gebrek aan een danspartner. Ik dans wel met mezelf.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek. Meer dan 1000 fans stonden de Beatles op te wachten op Kai Tak Airport in Hongkong toen ze daar op 8 juni 1964 arriveerden. Ze mochten de douane- en immigratieprocedures omzeilen en werden snel naar het President Hotel in Kowloon gebracht. Paul McCartney wou de stad even verkennen, maar werd gedwongen terug te keren naar het hotel nadat hij door de fans herkend werd. 's Avonds werden de Beatles verwacht om de Miss Hong Kong-verkiezing bij te wonen. Die werden gehouden in de convention hall van het hotel. De lange reis vanuit Amsterdam had het viertal echter vermoeid en een jetlag bezorgd. Ze sloegen de uitnodiging af. Een beslissing die tranen veroorzaakte bij de deelnemers van de Miss-verkiezing. Uiteindelijk is John Lennon ze toch nog even gaan begroeten.

0: is een officiële Beatles-single. De Beatles Movie Medley. In Amerika uitgebracht door Capitol Records in 1982. En dit is de vrij omstreden R. Kelly. Met wat een gigant van een hit was rond de millenniumwissel. If I could turn back the hands of time.
1: How did I ever let you slip away?

Last Love. Maar geen nood, overmorgen nog 2 dagen en dan is het weer weekend. Lia Velasco, 5:05 p.m. En wat mij betreft, graag tot morgen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is maandag, we zijn 8 juni. Van harte welkom bij RBS. De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdag een gerichte verkeerscontrole gehouden op fietsers, bromfietsers en gebruikers van elektrische steps. De actie maakte deel uit van de nationale campagne Two Wheels. Tijdens controles in onder meer de Breedstraat, Oosterlaan, Parklaan en op de Grote Markt werden 25 fietsers betrapt die tegen de rijrichting reden. Zowel minderjarigen als volwassenen kregen daarvoor een procesverbaal. Daarnaast werden 4 jongeren beboet omdat ze te jong waren om met een elektrische step te rijden. Ook gsm-gebruik tijdens het fietsen werd vastgesteld. 4 fietsers kregen daarvoor een boete. Verder trof de politie een bromfietser aan die zonder verzekering en zonder inschrijving reed. 1 bestuurder bleek bovendien niet over een geldig rijbewijs te beschikken. Met de actie wil de politie de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers verhogen en gevaarlijk gedrag in het verkeer aanpakken. In Oudegem zijn de werken gestart voor een nieuwe kilometer fietssnelweg langs de oude spoorwegbedding. Het nieuwe traject loopt van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De aanleg is een eerste stap in de verdere uitbouw van een fietssnelweg tussen Sint-Gillis en Aalst. Die verbinding moet op termijn fietsers een veilig en vlot alternatief bieden langs de voormalige spoorlijn. De werken zouden tegen september afgerond moeten zijn. Daarna wordt er verder gekeken naar de volgende fase van het grote fietssnelwegtraject. In de Stokstraat in Zeelen staan de komende weken ingrijpende werken op de planning die tijdelijk voor verkeershinder zullen zorgen. De straat wordt volledig afgesloten tussen de Eikenlaan en de Driestraat in het kader van rioleringswerken voor een nieuw woonproject. Die werken lopen in 2 fasen, vanaf vandaag tot 10 juli en in een tweede fase vanaf 3 tot en met 31 augustus. Tijdens dezelfde periode voeren Fluvius en Fiberklaar ook nutswerken uit. Door die te bundelen wil de gemeente vermijden dat de straat later opnieuw moet worden opengebroken. Voor bewoners blijft hun woning bereikbaar, maar doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Eikenlaan en de Olmenlaan. En in de Buntwegel in Hamme is een nieuwe wandelbrug geplaatst over 2 vijvers, zodat wandelaars en fietsers het traject voortaan vlot kunnen blijven volgen, ook bij wateroverlast. Het pad stond in het verleden regelmatig onder water, waardoor de doorgang in de winter vaak onderbroken werd. Met de nieuwe brug is dat probleem nu opgelost. De realisatie kwam er op vraag van de wijkraad Heilige Familie in samenwerking met de gemeentelijke diensten. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende twee weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het derde dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieu organisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de tweede rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte derde. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

Bruce Springsteen met Tougher Than The Rest. 8 juni 1991, daar gaan we naartoe. Bruce Springsteen en Patti Scialfa. Het verhaal begint eigenlijk al langer voor ze een koppel werden. Want Patti, een Jersey girl, opgegroeid in Asbury Park, die zong toen bij Southside Johnny en de Asbury Jukes. En in 1984 kwam ze bij de E Street Band terecht. Collega's, vrienden, twee stemmen die opvallend goed samenklonken. Een jaar later trouwt Bruce met Julian Phillips, maar tijdens de Tunnel of Love Tour in 1988 schuiven Bruce en Patti langzaam naar elkaar toe. In 1989 volgt de scheiding met Julian Phillips en op 8 juni 1991 trouwen Bruce en Patti Scialfa. Sindsdien delen ze niet alleen een podium, maar ook een leven, 3 kinderen en een kleinkind en een band die door de jaren alleen maar hechter lijkt te worden. Soms hoor je in de muziek wat woorden niet allemaal kunnen zeggen en bij Bruce en Patti is dat bijna 40 jaar zo. Tougher Than The Rest, Bruce Springsteen was dat. Straks heb ik Cedric Zwanepoel te gast van de band Eden Fern. Die komt zijn band en zijn muziek voorstellen. Dat is voor straks. Maar eerst fijne nieuwe muziek, onder andere deze van Lucy Dacus. Goedenavond, welkom bij Sidetrack.

0: misschien nog een beetje te laat voor de tijd van het jaar. Maar in elk geval is het de plaat die deugd doet. Planting Tomatoes, je hoorde Lucy Dacus.
1: Sidetrack.
0: The African Wings, die kondigen hun nieuw album aan. Soft Control zal het heten. Het verschijnt op 21 augustus. Het is een plaat waarin frontman Greg Dooley een beetje anders naar zichzelf kijkt. De woede en onrust van vroeger die zijn niet weg, maar staat toch een beetje minder centraal. Wat overblijft is een rustiger, meer zelfbewust geluid. De band nam het album op verschillende plekken, van Joshua Tree tot New Orleans en Cincinnati, en hield uiteindelijk een strakke selectie over uit een veel grotere reeks songs. Daarnaast werken er opnieuw gastmuzikanten mee, onder wie Patrick Keelen, Peter Hayden en Bo Koster. En dit najaar volgt ook een tour door Europa en Noord-Amerika. En de African Wigs die komen op 10 juli naar het Cactus Festival van Brugge. Hier zijn ze met Jungle Roo.

0: deze band. Nog te gast hier in de studio. Matthias van den Broek, Jasmine Branders en Io Lemmens. En ze vormen liever samen de band Blue Giants. En dit is een nummer dat toch wel bleef hangen bij mij. Expired Milk was dat van deze Blue Giants.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
6: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

8 juni 1974 zet Bill Wyman van de Rolling Stones een stap die niemand echt zag aankomen. Hij wordt de eerste Rolling Stone die een solo-album uitbrengt. Monkey Grip heet dat album. Een plaat die klinkt alsof hij eindelijk even ademhaalt buiten die grote machine van de Stones. En het is een album vol onverwachte namen ook. Dr. John bijvoorbeeld, Vetteremea, Leon Russell, Lowell George, muzikanten die elk hun eigen wereld meebrengen. Maar toch blijft het een typische Wyman-plaat, vind ik. I Wanna Get Me A Gun was dat, uit die plaat Bill Wyman. Dit is Ben Green, Wonder of It All.

het al. Heather Nova die kondigt deze week een nieuw album aan. Dat heet The Awkward. Het is een album dat verschijnt op 18 september. Samen met het nieuws komt ook de eerste single met dezelfde titel. Heather Nova is dit met de nieuwste.

0: En zo dooft deze nieuwe single van Heather Nova langzaam uit. The Orchards heet hij. En dit is de gelijknamige titel van het album dat eraan komt op 18 september. Heather Nova. Straks gaan we eens luisteren naar Eden Fern en praten met Cedric Swanepoel.
1: Welkom bij Voicemail.
2: Hallo, ik ben er even niet.
1: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
2: Spreek geen berichten naar de pieptoon, maar luister naar de muziek.

0: Ondertussen zijn er al meer dan 200 inschrijvingen binnengekomen voor Sidetrack van artiesten die fijne muziek maken. En ik maak daar een selectie uit. En ik ben zeer blij dat ik Cedric Zwanepoel hier in de studio heb. Dag Cedric.
1: Goedenavond.
0: Heel tof dat je hier kunt zijn. Je komt van een eind, met de trein dan nog, maar het is allemaal gelukt. Hè?
1: Dat klopt. Ik ben hier wel toegekomen als een natte hond.
0: Ja.
1: Maar het is allemaal oké.
0: Oké, dat is zeer fijn. Ik heb een eerste nummer gedraaid, Eden Fern. Het is eigenlijk begonnen met een solo-project van jou. Hè?
1: Dat klopt. Dat klopt. Tijdens de corona-periode, je zit thuis, je hebt niets te doen. Dus voilà, dan beginnen maar activiteiten uit te vinden, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: En dan begin ik poëzie te schrijven. Dan wou ik daar een beat onder zetten. En dan is dat eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. En zijn dat nummers geworden die ik dan gereleased heb. Daar komen dan muziekvideo's bij. Want dat is altijd een grote droom geweest van mij.
0: Okay.
1: Muziekvideo's maken. En mijn eigen kleren maken, wat ik nu mee begonnen ben. Dus dat is eigenlijk, ik ben al twee van twee.
0: Maar
1: en dan kom ik ook opeens op het punt van, oké, die nummers moet ik nu live brengen. En dan bevond ik me wel een beetje voor een probleem, want ik kan geen instrument spelen. Ik heb dat allemaal een beetje by ear geproduceerd.
0: Mm-hmm.
1: En dan, wonder boven wonder, zijn er twee ongelooflijke muzikanten die aangetrokken geweest zijn naar het project en die zich erbij gevoegd hebben. En we zijn nu een beetje aan toeren, laten we zeggen, met de band en spelen onze eerste live shows. Het is allemaal heel, heel spannend.
0: Heel spannend. Het is allemaal nog relatief vers allemaal, hè, als ik daar bezig ben.
1: We hebben één wedstrijd meegedaan in oktober. Dat was dus onze eerste kleine onze eerste intrede, laten we zeggen. En dan vanaf deze zomer eigenlijk is het allemaal begonnen. En spelen we in Italië. We hebben nog één in Zuid-Frankrijk. We zitten in Poperingen in Kortrijk. Allee, dus we zijn dus opeens ook op een internationaal niveau beland. Op een of andere manier. Wat we allemaal niet verwachten. Dus het is eigenlijk allemaal heel, heel snel aan het gaan. Maar het is heel leuk.
0: Wie zijn die twee muzikanten?
1: Thibaut en Eduardo. En Eduardo die gaat al eigenlijk een paar jaar met mij mee, want af en toe steekt hij een handje bij in de productie of leert hij mij bepaalde dingen. Als ik een echte gitaar in mijn nummer wil, dan gaat hij ook die echte gitaar spelen. Hij is Italiaans, dus het is op die manier dat we eigenlijk... Hij is teruggegaan naar Italië. Hij woont nu wel in Marseille. Maar dat heeft ons een beetje een internationaal moment gegeven dat we in andere landen beginnen spelen, terwijl we nog niet veel shows gedaan hebben. En dan daarna is Thibaut daar nog bijgekomen. Allebei zijn ze sound engineers. Dus die weten absoluut wat dat ze doen, ook op technisch vlak. En hij houdt zich dan vooral bezig met de bassen en de synths en de samples, alle elektronica. En Eduardo dan vooral piano en gitaar. Want hij heeft echt wel wat rock. Het is een oude ziel met wat rock-influences.
0: Dat is zeer interessant, hè, die samenstelling, vind ik. Ik heb het aan je net gezegd. Dat was een van de redenen waarom dat ik jou heb uitgenodigd. Omdat die verschillende genres zeer mooi vermengd worden tot een eigen sound, eigenlijk.
1: Ja, we zijn er ons heel erg van bewust dat we niet willen dat twee nummers op elkaar lijken. En wij hebben alle drie een heel brede waaier aan interesse in muziek. En op een of andere wijze vinden wij dat heel logisch dat we niet beperkt hoeven te worden om een eigen stijl te creëren. Maar dat eigenlijk door mijn stem eigenlijk maakt alles coherent. En ook de productiestijl maakt ook alles zeer coherent. Net zoals dat we geen genres ons willen belemmeren, proberen we dat ook niet te doen met een song structure bijvoorbeeld. We hebben geen standaard bridge of tweede chorus of whatever. Het is allemaal heel organisch en ik denk dat dat in ons voordeel werkt.
0: De muziek die ontstaat is organisch. Begint dat dan ook met de teksten van jou? Want je zei het net, je begint poëzie schrijven tijdens corona en zo. Is dat ook zo'n beetje de weg die de song aflegt? Beginnen met een tekst en dan de muziek er rond weven?
1: Er is eigenlijk maar één manier voor mij om muziek te maken. En dat is op een organische manier. Omdat ik geen enkele technische background heb. Of muzikale background heb. Ik kan geen noten lezen, ik kan geen instrument lezen. Dus ik kan alleen maar mijn buikgevoel volgen. En ik ben ook niet geconditioneerd op een bepaalde manier dat een song er op een of andere manier moet uitzien. Dat is ook de reden waarom dat Eden Fern Eden Fern heet. Omdat dat organisch karakter heel goed naar voren komt daar.
0: Het nummer dat ik daarnet heb gedraaid heet Blackout. Is dat ook al een nummer dat uit jouw soloperiode dateert? Of is dat nog een nummer dat uit jouw soloperiode dateert? Ja.
1: Alle nummers die te horen zijn op de platforms zijn van die soloperiode.
0: Okay.
1: Maar die zijn al heel anders dan de live versie daarvan. Want die zijn in handen genomen van echte muzikanten die daar een neus hebben ingestoken. En ik heb dat toegelaten. Dat was ook belangrijk om dat eigenlijk een beetje uit handen te geven. Om te zien, wat kunnen experts daar nu mee? En dus die evolutie van de studio naar de live is al een hele transformatie geweest. En dat heeft mij heel veel hoop in wat dat we eigenlijk samen kunnen ineensteken. Met nu die kennis en die kunde van die sound engineers / multi-instrumentalist.
0: Ja, zeg maar. Ik kan nog een tweede nummer draaien, heet Colors.
1: Ja.
0: Waarover gaat dat? Kan je daar iets over kwijt?
1: Colors gaat over een periode tijdens een burn-out, of na de burn-out, waarin dat ik helemaal op een verkeerde manier gestimuleerd was. Ik was verkeerd gestimuleerd tijdens het werken. Dan viel het werk weg. En had ik zoiets van, oké, wat wil ik nu eigenlijk doen met mijn leven? Want mijn dagen zagen er eigenlijk heel grijzig uit. En dus eigenlijk, Colors gaat over de ambities die ik heb, de hoopvolle dromen die ik heb, waar dat ik niet aan geraak, omdat ik in een positie van burn-out zit. Dus ik ben een beetje aan het fantaseren over een meer kleurrijke, dynamischer leven eigenlijk.
0: Gaan we even naar luisteren. Hier is Fern met Colors.

0: Eden Fern, een kort nummer, maar een heel fijn nummer. Intens ook, denk ik, hè? Colors. Mm-hmm. Cedric, jij bent hier nog gelukkig in de studio. We gaan nog een beetje verder praten over de band Eden Fern. Je vertelde het daarnet, je doet meer dan muziek maken. Je bent ook modeontwerper, je maakt je eigen kledinglijn. Je schildert ook. Je bent een creatieve duizendpoot.
1: Ja. Dat idee is onlangs nog maar mij bovengekomen dat het meest fundamentele, het meest belangrijke in mijn leven is creatie. Daar voor mij draait mijn leven om. En het maakt niet echt uit hoe dat het zich uit, als ik maar op een of andere manier de ideeën die in mijn hoofd komen, een manier vind om dat in werkelijkheid te brengen. Modeontwerper, bedankt, maar ik ben nog maar juist aan het leren om mijn machine om te gaan.
0: Ja, maar goed, een mens met ambitie hebben een droom.
1: Inderdaad, hè? Maar zo werkt mijn brein ook, dus zeer bedankt goed om dat te doen.
0: Ja.
1: Dus het maakt echt niet uit in welke discipline dat ik mij bevind. Ik voel me daar thuis.
0: Die verschillende disciplines die je dan eigenlijk beoefent of uitoefent, vloeien die op een of andere manier in elkaar?
1: Ja, 100%. Ik heb een achtergrond als grafisch ontwerper, als creatief directeur. Ik heb altijd muziekvideo's willen maken. Ik heb altijd kleren willen ontwerpen. En nu begin ik mijn stage outfits te ontwerpen.
0: Okay.
1: Of ook outfits te ontwerpen die dat ik in een muziekvideo dan draag. Die ik dan zelf direct, die ik zelf edit, die ik zelf color grade. Misschien zijn dat dingen die ik uiteindelijk wel aan andere mensen kan geven. Als de funding dat toelaat. Maar alles komt te samen. En ook de manier hoe dat ik beweeg in een muziekvideo of op het podium ook. Dat heeft dan te maken. Ik heb jaren van improvisatiedans nu al achter de rug. Dat komt allemaal samen. En ik heb dat al heel lang gevoeld. Dat samen aan het vloeien is. Maar je hebt gewoon geen handleiding over hoe dat je die puzzel in elkaar moet zetten. En het is mij nu pas aan het lukken omdat ik een jaar geleden gestopt ben met mijn werk. Ik kreeg maar die een burn-out niet oké. Alles in de wereld is aan het veranderen en ik moest echt mezelf eens onttrekken van de situatie om mezelf de rust en de tijd te geven om mij te heroriënteren.
0: Ja, ja.
1: En dat ben ik nu in de middel aan het doen.
0: Ja, wel. Als ik de muziek hoor, dan is het wel geslaagd, vind ik. Ja, absoluut. Ja. Wat brengt de zomer voor Eden Fern?
1: De zomer brengt nog een paar shows. De zomer brengt ook nog hopelijk een Vipassana.
0: Een wat?
1: Een Vipassana. Dat is een meditatie-retreat van 10 dagen, waar we 10 dagen, 11 uur per dag mediteren.
0: Okay.
1: Dus gewoon pure zottewerk.
0: En waar doe je dat dan?
1: Ik weet niet meer per se waar de locatie is, maar het is mijn Belgische organisatie en het is nog in België.
0: Nee.
1: Dus ik heb mijn applicatie ingevuld. De vorige keer was die geweigerd, omdat het nog maar heel lang geleden, nog niet zo lang geleden was dat ik met mijn medicatie heb moeten stoppen. Als ik echt nog met mijn burn-out, met mijn anxiety, Maar dus sinds dat ik een jaar gestopt ben met mijn werk, is ook mijn anxiety weg, mijn burn-out effecten zijn weg. Dus alles is gestopt daar. En dan ben ik nu rare dingen aan het doen, zoals Vipassanas.
0: Boeiende dingen wel, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, zeker en vast. En ik vind het zeer fijn dat je daar zo open over praat.
1: Ik heb gemerkt met ook op de show, tijdens de show zelf, ik heb nood om context te geven aan mijn nummers. Ik heb nood om echt op de pijnlijke dingen te drukken waar dat niet goed gaat met mij. Want daar gaan mijn nummers over. En als je connecteert met de nummers, dan wil ik graag ook die laag, die context erbij geven. En ik heb wel al gemerkt dat dat een groot voordeel is in de show.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld. En dus dat begint nu ook wel een mentality te zijn om echt heel open over dingen te praten. Ja.
0: Jullie live shows, dat is zoals de muziek waarschijnlijk horen. Soms intieme pianoballets, andere meer stevige techno dingen misschien. Hoe brengen jullie dat live? Is dat een groot verschil buiten de songs die opgenomen zijn?
1: Ja, dus bijna elke sound die je hoort in de studio-opnames, die zijn herbekeken door de twee muzikanten. En daar zit nu echt... want de producties dat ik maak zijn elektronische producties. Daar is niet echt een echt instrument aan toegekomen. Mm-hmm. Maar nu wel. En dat zit dus vol met liefde en met liefde voor sound. Dat is wat ik daaruit krijg om te werken met twee sound engineers. Mm-hmm. Sound betekent heel veel voor hen. Dus hun herinterpretatie van die dingen is voor mij wat dat heel veel meerwaarde gebracht heeft aan de show.
0: Dus er gebeurt heel wat op zo'n moment op het podium. Ja. Met jullie ook als muzikant.
1: Ja, en ik heb bijvoorbeeld, ik probeer heel hard de controle los te laten. Want ja, dat was mijn babytje. Die twee komen daar nu hun neus in steken. maar ik heb echt direct gemerkt van hoe. Ik ben nog altijd creative director in mijn veins. Mm-hmm. Ik kan wel de visie scheppen terwijl dat ze zichzelf ontwikkelt. En nu, bijvoorbeeld, nu hebben we een show in Italië waar dat we een live techno, improvisatie techno show gaan doen van 40 minuten, denk ik. Wat ik maanden geleden nog nooit aan gedacht heb om te doen, natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: en ik laat het gebeuren en ik laat het organisch gebeuren. En dat brengt ons in hele spannende en leuke avonturen.
0: Wat wil je dan zelf, wat een, iemand uit het publiek dan voelt na een show van Edith Fearn?
1: Voor mij is de emotionele storytelling belangrijk. Nu meer dan ooit. Mensen voelen zich nogal gemakkelijk eenzaam momenteel. Mm-hmm. Er is veel dat op ons af aan het komen is. Er zijn heel grote topics rondom ons. Mm-hmm. Die ons allemaal een beetje ongerust maken. En dus mijn de richting is richting community, richting elkaar weer vinden, elkaar weer in de ogen kijken, elkaar weer omarmen, elkaar zoeken. Mm-hmm. We zijn elkaar een beetje kwijt. En dat is mijn drive. En dat is ook iets wat ik wil dat opgepikt wordt als er iemand naar mijn show kijkt.
0: Oké, zeer mooi gezegd. Ik ga nog een laatste nummer draaien om af te sluiten. Kan je daar nog iets over kwijt, The Righteous?
1: The Righteous is de eerste single die we, of op dat moment nog, ik uitbracht. Mm-hmm. En dat is een ode aan mijn burn-out. Dat was echt de reden van het nummer is ontstaan door de burn-out. Mm-hmm. The Righteous is iemand die heel puur wil zijn. En daar komt heel veel people-pleasing bij aan te passen. En daar komt heel veel verantwoordelijkheden op mijn schouders zetten. En daar komt heel veel... Maar van waar komt dat? Is dat een onzekerheid? Of is dat... Wil ik mij bewijzen? Mm-hmm. Maar ik heb mij daar zo aan mispakt, aan die pure mensen, aan die righteous mensen willen zijn, dat ik echt kopje ten onder ben gegaan.
0: Ja.
1: En daar was een hele mooie les geweest voor mij.
0: Daar gaan we nu naar luisteren. Waar kunnen de mensen terecht als ze meer van Edith Fearn willen weten, Cedric?
1: We zijn te vinden op alle platforms, op alle social media platforms. We hebben heel wat visuals uit ook op YouTube. Liefst hebben we ook graag interactie op Bandcamp. Dat is meer een community-driven omgeving. Een beetje ons afzetten aan de grote Spotify's en et cetera. Dus pretty much everywhere. En ik ben bezig aan onze website te maken. Die komt er ook aan, maar ik weet niet wanneer, want het is echt niet goed aan het gaan.
0: Stap voor stap.
1: Oh my god. Maar ik kom eraan. Maar momenteel deze.
0: Oké, maar eerst Righteous van Edith Fearn. Cedric, mag ik je bedanken om even langs te komen.
1: Met plezier.
0: Heel veel succes met de hele fijne band en de fantastische muziek die je maakt.
1: Dank je.
0: Hopelijk tot ziens.

0: Voilà, heel mooi was dat in het film met The Righteous. We gaan naar het nieuws van 9 uur.
1: Het is 9 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
4: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

1996 gebeurt er toch wel iets dat de pop- en hip-hopgeschiedenis een totaal andere richting uitduwt, want de Fugees scoren hun allereerste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk met deze Killing Me Softly, een cover inderdaad, maar eentje die zo eigen klinkt dat je bijna vergeet dat Roberta Flack het in 1973 al groot maakte. De versie van de Fugees leunt op de samples van A Tribe Called Quest en Rotary Connection, en het is precies die mix van soul, hip-hop en psychedelische randen die The Score zo'n unieke LP maken. The Score, waar dit nummer op staat. Het nummer wordt de best verkochte single van het jaar in Groot-Brittannië en haalt de nummer 1 in meer dan 20 landen. Een wereldhit die de groep in één klap naar internationale sterrenstatus stelt. In 97 gevolgd een Grammy en sindsdien duikt Killing Me Softly op in zowat elke lijst die er toe doet, zeg maar. The Fugees. Dit is nieuw werk van Blue Eye, Brutals. Goedenavond, dit is Alive van Blue Eye. Welkom bij Sidetrack.

0: Dennis was dat met Pijlsang.
1: Sidetrack.
0: Frans Kalf was een artiest, of is een artiest die een tijd geleden te gast was in Sidetrack, maar die is heel goed bezig aan zijn muzikale weg. Want het is een man die ook zeer scherpe observaties heeft en een stijl die tegelijk licht, ontwapend blijft ook. Hij kijkt een beetje naar zichzelf, naar de wereld rondom hem en hij doet dat zonder grote gebaren, maar wel met hele fijne platen. Na een sterke Benelux-tour met Dress Like Boys trekt hij dat momentum deze zomer gewoon door met nog meer live optredens in het vooruitzicht, want zo komt hij op 10 juli naar Schemersound in Lokeren. Dit is zijn nieuwe single, Frans Kalf met Now and.

0: Schemersound in de Lokeren. Dat is een heel fijn, easy listening, kleinschalig concert dat het Cultureel Centrum van Lokeren organiseert. En deze Frans Kalf, die kan je dan gaan meemaken op 10 juli. Straks gaan we naar 8 juni 1989.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 6:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

later wordt McDonald's en Milton Keynes aangevallen en in brand gestoken. Milton Keynes ligt ongeveer 80 kilometer ten noordwesten van Londen. Ja, die wordt dan in brand gestoken en plots staat Hyde dan onder druk natuurlijk. Niet omdat ze iets gedaan heeft, maar omdat woorden soms wel sneller kunnen bewegen dan je zelf kan volgen. McDonald's dreigt met juridische stappen en Hyde nuanceert haar verhaal. Het is een moment dat toont hoe fel ze altijd in het leven stond. Muzikaal, politiek en persoonlijk. Chrissy Hyde en The Pretenders met Message of Love. Dit is Mark Amber met zijn nieuwe single New York Confidence.

0: Cure Olivia Rodrigo was dat. Doet af en toe eens deugd om die dingen te verwerken in een song. Dat merkte Olivia Rodrigo ook. Maar soms kan het wel eens genoeg zijn. En heb je tijd voor een stevige pauze. En die pauze die heeft Vannes Capelle wel nodig van het zesde metaal. De band rond Vannes Capelle speelt toch wel een beperkt aantal festivals. Verdwijnt daarna wel voor een langere tijd van het podium. Na het succes van het album Het Langste Jaar en een reeks uitverkochte concerten in Vlaanderen en Nederland nemen ze bewust gas terug. Geen afscheid, gelukkig niet, maar wel een rustmoment en dat is zeer verdiend. Ondertussen draaien we deze nog eens. Traagjes groeien het zesde metaal.
1: Je past al in je moeder schoen.

0: meestal met een soort donker vertrouwen dat hij erdoor komt. Daar gaat deze nieuwe single over van Beck. Je hoorde hem met Right Lonesome. Straks David Bowie.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
2: Sidetrack. Peter Verwaat.

18 juni 1974. David Bowie staat dan 4 weken lang bovenaan de Britse albumlijsten met de LP Diamond Dogs. Een plaat die ergens tussen Graham, dystopie en pure verbeelding hangt. Precies dat rare elektrische, maar ook eclectische gebied waar Bowie zich toen het liefst bevond. En de Hoes die is minstens even legendarisch, want Bowie staat daar geschilderd als een half mens, half hond. Geschilderd trouwens door een Belgische kunstenaar, Guy Pelaert. De originele versie toont een hybride lichaam volledig, inclusief details die voor de platenmaatschappij net iets te ver gingen. Slechts een handvol exemplaren raakten in omloop. Een echt collectors item dus. David Bowie hoort je met Rebel Rebel. De zomer is in aantocht en dat is de Erwtenbrekers niet ontgaan. Hier zijn ze met de nieuwe single Let's Zuiden. MUZIEK

0: was dat met Package Delivered by Tomorrow. Deze Adja, die kan je gaan zien volgend jaar in maart, op 27 maart, in het cultureel centrum van Lokeren.
1: Sidetrack.
0: Paul McCartney heeft een nieuwe langspeler uit en die heet The Boy of Dungeon Lane. Het is een album dat op 8 mei is uitgekomen en hij heeft nu een tweede single klaar. Zeer uniek, want het is een duet tussen Paul McCartney en die andere ex-Beatle Ringo Starr. En dat heet Home to Us.

0: zal de fans waarschijnlijk wel deugd gedaan hebben, de fans van de Beatles. Deze Paul McCartney en Ringo Starr nog eens samen op één song. Een duet tussen die twee met de nieuwe single Home to Us. Ik ga ook naar home, ik ga naar huis. Bedankt om te luisteren, maar blijf zeker en vast bij RBS. Geniet van elkaar, geniet van de radio en geniet van Bart Staes, want die komt er straks aan. Wat mij betreft, tot volgende week.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
2: Vanuit Endermonde.
1: Op 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 10 uur.
5: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende twee weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een zevendaags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. Twee jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het derde dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieu organisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de tweede rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte derde. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

fase van deze Grace Jones. Het is weer maandag. Het is ondertussen 8 juni. Ja, ja, de tijd die vliegt weer. Tijd voor de speeltuin. Bart Staat.

Wise Man. Ja, Wise Man, Bertolt Brecht. Misschien eerst komt als fressen, dan komt die moraal. Of eerst het voer, dan de moraal. Ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Roep maar als het niet gaat, hè.
6: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
5: Dag en nacht.
7: Ik ben er voor je.
8: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

0: je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

juni 1990 in de openingswedstrijd van het WK voetbal verliest titelverdediger Argentinië met 1-0 van Cameroen door een treffer van François Oman Biek. Waarom zeg ik dat? Omdat binnen dit een aantal dagen het WK van dit jaar losbarst.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Het is maandag, we zijn 8 juni. Van harte welkom bij RBS. De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdag een gerichte verkeerscontrole gehouden op fietsers, bromfietsers en gebruikers van elektrische steps. De actie maakte deel uit van de nationale campagne Two Wheels. Tijdens controles in onder meer de Breedstraat, Oosterlaan, Parklaan en op de Grote Markt werden 25 fietsers betrapt die tegen de rijrichting reden. Zowel minderjarigen als volwassenen kregen daarvoor een procesverbaal. Daarnaast werden 4 jongeren beboet omdat ze te jong waren om met een elektrische step te rijden. Ook gsm-gebruik tijdens het fietsen werd vastgesteld. 4 fietsers kregen daarvoor een boete. Verder trof de politie een bromfietser aan die zonder verzekering en zonder inschrijving reed. 1 bestuurder bleek bovendien niet over een geldig rijbewijs te beschikken. Met de actie wil de politie de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers verhogen en gevaarlijk gedrag in het verkeer aanpakken. In Oudegem zijn de werken gestart voor een nieuwe kilometer fietssnelweg langs de oude spoorwegbedding. Het nieuwe traject loopt van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De aanleg is een eerste stap in de verdere uitbouw van een fietssnelweg tussen Sint-Gillis en Aalst. Die verbinding moet op termijn fietsers een veilig en vlot alternatief bieden langs de voormalige spoorlijn. De werken zouden tegen september afgerond moeten zijn. Daarna wordt er verder gekeken naar de volgende fase van het grote fietssnelwegtraject. In de Stokstraat in Zeelen staan de komende weken ingrijpende werken op de planning die tijdelijk voor verkeershinder zullen zorgen. De straat wordt volledig afgesloten tussen de Eikenlaan en de Driestraat in het kader van rioleringswerken voor een nieuw woonproject. Die werken lopen in 2 fasen, vanaf vandaag tot 10 juli en in een tweede fase vanaf 3 tot en met 31 augustus. Tijdens dezelfde periode voeren Fluvius en Fiberklaar ook nutswerken uit. Door die te bundelen wil de gemeente vermijden dat de straat later opnieuw moet worden opengebroken. Voor bewoners blijft hun woning bereikbaar, maar doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Eikenlaan en de Olmenlaan. En in de Buntwegel in Hamme is een nieuwe wandelbrug geplaatst over 2 vijvers, zodat wandelaars en fietsers het traject voortaan vlot kunnen blijven volgen, ook bij wateroverlast. Het pad stond in het verleden regelmatig onder water, waardoor de doorgang in de winter vaak onderbroken werd. Met de nieuwe brug is dat probleem nu opgelost. De realisatie kwam er op vraag van de wijkraad Heilige Familie in samenwerking met de gemeentelijke diensten. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

veel bewondering gehad voor liedjes als deze. Niks anders dan stemmen, geen instrumenten. Ja, dan op andere momenten heb ik dan ook weer een klein beetje, hoe moet ik het gaan zeggen, bewondering voor deze zanger. Ja, welkom.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Een gouden stompneusaapjes tot ringstaart magisch. Sinds begin dit jaar zijn er al verschillende dieren, verschillende geboortes geweest van de dieren in Paradisa. Er is een echte babyboom aan de gang.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws. Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende twee weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. Twee jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het derde dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de tweede rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte derde. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
0: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
2: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
0: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
2: 7 dagen op 7 tot uw dienst.